had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBlue.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL.
3: Bewust niet geluisterd.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBlue.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL, connected by culture.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daar

Is het jouw hand in die van mij? Met nog samen een drankje. Wanneer ik ooit eens oud mag zijn.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL. Bewust niet geluisterend.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Bewust niet geluisterd.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht tot loeihard.
2: Eén, twee, drie, vier.
3: Moest jij in mijn jong leven studeren?

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 0.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL.
5: Bewust niche luisteren.

Sterrenkijker, kijk naar mij. Vertel me wat je ziet. Stel de vraag die op jouw lippen brandt. Ontcijfer tijd en ruimte aan de hand van dat verstand van jou. Luister naar je hart. Ik fluister mijn geheimen. Luister goed, voor je het weet is het voorbij.

0: Goedemiddag.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: gelukt?
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Laat me u vertellen wat me overkwam. Ik was iets aan het bestellen toen ik Joske tegenkwam. Joske werd geboren, kreeg een opdracht mee. Als er een ziet sterven,

Saske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben wel gevreden, en dat doen we nog altijd. Saske is een vrouwtje, van zeer veel karaat. 1, 2, 3 voor Saske.

Saskia is gebleven, ze hield me overeind. We hebben veel gevreden, en dat doen we nog altijd. Saskia is een vrouwtje,

Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Goedemiddag.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Saske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben wel gevreden, en dat doen we nog altijd. Saske is een vrouwtje, van zeer veel karaat. 1, 2, 3 voor Saske.

0: met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL, curated sound real connection.

0: koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op radio.

Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobar.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

zijn in de meimaand. En net als in 1966 zijn er nog zekerheden. Dat hopen we tenminste toch. In Every Tree There Sits a Bird. The Ellen Price Set met Harley Lee Harlow. James Gadson, de zeer bezige drummer die nou samenwerkte met onder andere Bill Withers, is vorige week donderdag overleden. Hier hoor je hem nog eens aan het werk. Use Me is een track van het gelauwerde Still Bill album van Withers uit 1972.

Sneak in Sally through the Alley staat op het gelijknamige debuutsoloalbum van Robert Palmer in 1974. Palmer wordt begeleid door de Meters en Lowell George van Little Feat. Art Neville en auteur Alan Toussaint helpen bij de zang. Nog even inpikken op gitarist Lowell George. Hij was in de beginjaren van Little Feat de creatieve krachtpatser achter de band. Het nummer Spanish Moon, geschreven en gezongen door George, gaat over een loesje club met whisky en slechte cocaïne.

Lonely Avenue van Ray Charles en dan zijn we beland bij de doofpotplaat van de week. Het werd in 1958 een gigantische hit, vooral dan in de States, en het nummer staat op het album Yes Indeed. Heel wat artiesten konden er niet aan weerstaan om Lonely Avenue te coveren. We vermelden The Animals, Joe Cocker, Van Morrison, The Blues Band, The Everly Brothers, Jimi Hendrix en Los Lobos. Het nummer lanceerde overigens Doc Pomus als liedjeschrijver. Ook Diana Krall gaf het nummer een sublieme versie en het staat op haar al even schitterend album Glad Rag Doll uit 2012. Het werd geproduceerd door niemand minder dan T-Bone Burnett en die heeft eigenlijk nog nooit teleurgesteld.

Arsenal op een reis rond de wereld om iemand een kus te kunnen geven. Estupendo, een beetje stupid, nietwaar? Er was ook de nieuwe single van Mauro Pawlowski. Funk en soul gaan hand in hand op zijn nieuwe single Maintain It Love. En nu zijn we toe aan onze live corner. Deze week Stevie Wonder live in 1995, Natural Wonder. Ook live bleef de muziek van Stevie bijzonder aanstekelijk en energiek. Hij is echt een levende jukebox en daaruit komen I Wish en Master Blaster. Look.

0: Step Away komt uit Betty LaVette, haar album Worthy, dat genomineerd werd voor een Grammy als Best Blues Album in 2016. Dat is ook alweer 10 jaar geleden. Het werd geproduceerd door Joe Henry en die man speelde een belangrijke rol in de heropleving van LaVette's carrière. Een pak rustiger dan een beroemde Woodstock-optreden met I'm Going Home toont Let the Sky Fall de meer ingetogen atmosferische kant van 10 Years After.
1: Let the

De vlammende titelsong van Gone Too Long van Doghouse samen met de Magnetones. Wouter Seelis en zijn band waren tijdens de opnames wel in super conditie. Same to You is een gevoelvol jazzy nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Melody Gardot, uitgebracht als eerste single van haar vierde studioalbum Currency of Man. Same.

0: Goedenavond. BNL.
1: Revolver.
0: Met Roger Lemmens en Jos Reinders.

Dat was John Lennon met zijn typische bijtende maatschappijkritiek I Don't Want to Be a Soldier Mama, te vinden op zijn CD Imagine uit 1971. De Rolling Stones waren mede pioniers voor het opnemen van moderne elektrische bluesnummers. In 1964 namen ze Little Red Rooster op. Hun versie leunt sterk aan bij het originele arrangement van Howlin' Wolf. Little Red Rooster was een echt haantje de voorste, want hij schopte uit tot de nummer 1 hit in de UK en is tot op heden het enige bluesnummer met die prestatie. I am the

0: Richards met zijn ode aan Lou Reed. En Higher Rock staat op het album Saving Grace van Robert Plant en Susie Diane, uitgebracht in september 2025. Het folk gospelnummer is geschreven door de Amerikaanse Martha Scanlan en de bluesy mondharmonica solo's worden gespeeld door Plant zelf. Higher Rock is een vast onderdeel geworden bij de concerten van Robert Plant en zijn band Saving Grace. Na drie decennia in het bluescircuit levert Stacy Mitchart met No Rhyme or Reason zijn meest meeslepende album af tot nu toe. Het album, grotendeels opgenomen in de historische Music Row in Nashville, bevat gastoptredens van Gretchen Wilson, Kenny Neal en Charlie Musselwhite. Vier singles vormen de basis van het album, waaronder Bad As You.
1: Ought to be complaining when you cut me down to size.

Onze rubriek Abraham en Sarah, albums van 50 jaar geleden. Steve Miller was al in volle ontwikkeling van zijn eigen kenmerkende sound met The Joker. Maar met Fly Like an Eagle sloeg hij in 1976 echt zijn vleugels uit en creëerde zo zijn eigen bluesruimte. De sleutel van het succes is focus. Zelfs op een album dat zo bewust psychedelisch is als dit, levert die focus zijn sterkste nummers op. De plaat wordt een gedetailleerde, sfeervolle productie waarin alles perfect op zijn plaats valt. Het klinkt ondertussen misschien wat gedateerd, want die suizende keyboards en galmende echo's zijn onmiskenbaar van de jaren 70, maar de essentie is tijdloos.

Flying like an eagle waait als een koele bries, terwijl Take the Money and Run and Rock and Me toegankelijke rocknummers zijn. De rest van het album haalt niet helemaal dat niveau, maar er zitten ook geen echte missers tussen. Wild Mountain Honey en Mercury Blues vormen een comfortabele achtergrond dankzij Steve Miller zijn relaxte charme. Hoewel het album misschien niet helemaal de tand des tijds heeft doorstaan, blijft het zeker een mijlpaal in de rock van midden jaren 70 en zijn de beste momenten van het album ondertussen rockklassiekers geworden.

Taj Mahal met Leaving Trunk, een bewerking van Sleepy John Estes en Milkau Blues uit 1930, toen de koetjes nog met de hand werden gemolken. Het nieuwe album Peaches van de Black Keys kan niet overal rekenen op positieve recensies, maar het is wel gewoon een plaat waarbij je juist niet hoeft na te denken. Je laat de rootsrock gewoon op je afkomen. Het zijn allemaal covers, maar wie Dan Auerbach en Patrick Carney een beetje kent, weet intussen maar al te goed dat ze geen zwakke platen afleveren. Dit is een nummer van Dr. Feelgood en de Keys doen het nummer alle eer aan. She Does It Right.

Michael Baltery, beter gekend als Flea, dat is de bassist van de Red Hot Chili Peppers. Hij verwonderde ons in het begin van dit jaar met een prachtige jazzplaat getiteld Honora. Jazz is al lang de grote liefde voor Flea, ook al omdat hij zo graag en zo goed trompet kan spelen. Free As I Want To Be kreeg dan ook nog eens een funky groove mee. Niet voor niets wordt Celeste ook al eens de nieuwe Amy Winehouse genoemd, maar deze bewering laten we voor wat het is. Celeste heeft een adembenemend mooie en krachtige soulstem waarmee ze beslist alle kanten uit kan. Dat bewijst ze met onder meer deze Woman of Faces. Yeah.

Tot daar, Celeste, en ook tot daar deze Revolver. Hopelijk heeft hij er toch een klein beetje van genoten. Vanwege Jos Reinders en Roger Lemmens nog een aangename avond toegewenst, als ook een verkwikkend en vreedzaam weekend. MUZIEK